Dat was Shades of Blue. Paul Chambers is in feite een aanhanger van de klassieke walking bass-stijl, waarvan de fundamenten zijn ontwikkeld tussen 1940 en 1950 door bassisten als Jimmy Blanton, Ray Brown en Oscar Pettiford. Net als zijn grote voorgangers voorziet Paul Chambers de bands, waarin hij meespeelt, altijd van een warm en energiek kloppend hart. Hij is zeer aanwezig, maar nooit opdringerig. Zijn notenkeuze is onvoorspelbaar, maar nooit aanstellerig. Ook in de langste nummers wordt zijn spel nooit mechanisch of routineus. Op een hele natuurlijke en stimulerende manier blijft hij zijn collega's voeden met zijn verrassende en opwekkende baslijnen. Ook als solist weet hij de aandacht moeiteloos vast te houden, al zijn er nogal wat critici die de intonatie van met name zijn gestreken bassolo's op het randje vinden. Na zijn 4J-plaat Go volgde er in 1960 nog een soloplaat, First Baseman. En hoewel er aan zijn samenwerking met Miles Davis in 1962 een eind komt, blijft hij in hardbopkringen een veelgevraagd muzikant. Hij begint echter ernstig met zijn gezondheid te sukkelen en in 1969 overlijdt hij, 33 jaar oud. Hier is There Is No Cradle Love.

There is no greater love van Paul Chambers. In deze aflevering van Hardbop Boulevard hebben we aandacht besteed aan de plaat Go van Paul Chambers uit 1959. Volgende week in Hardbop Boulevard de Tough Piano Trio met Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover Concertzender Magazine op Radio 6. Techniek Frank Zwaag, presentatie Andries Korthuis. De Concertzender gaat nog even door hier op Radio 6. Met om 5 uur, Off the Record, met Hans Dijkstal. En van 6 tot 7, het Paleis van de Weemoed met Sjaak Rodenburg. Straks, na 4 uur, The Jazz Connection, gepresenteerd door Lex Lamme. En wij wensen je, en wij zijn Frank en Andries, wensen je nog een fijne zondag.

0: Radio 6.
1: Hij samen met Albert Heath in het trio van de organiste Shirley Scott. Een van de stukken die Coltrane in dit trio vaak aan een grondig onderzoek onderwierp, was de standard Time Was. Op zijn debuutalbum geeft Coltrane blijk van dat hij met deze compositie nog altijd een vruchtbare relatie heeft. Hij ontleent er een lange, gesmeerd lopende solo aan die opvalt door zijn onberispelijke techniek, zijn zangerige toon en zijn ritmische gedrevenheid. Na Coltrane's lange openingssolo is er ruimte voor Red Garland en Paul Chambers met een geplukte bassolo. Albert Heath heeft kennelijk de opdracht gekregen om zich koest te houden. Hier is Time Was.

Je hoorde John Coltrane en Paul Chambers in Time Was. Eind december 1957 overlijdt in New York op 31-jarige leeftijd de alt-saxofonist Ernie Henry. De onverwachte dood van dit bescheiden, maar tegelijkertijd buitengewoon ontwapenend talent zet de componist Fred Lacy uit Philadelphia aan tot het componeren van Theme for Ernie. Nog geen twee maanden later, in februari 1958, maakt John Coltrane als eerste een plaatopname van deze hartbrekende ballad. En deze is te vinden op zijn prestige LP Soul Train. In deze periode baart Coltrane veel opzien met zijn ziedende sheets of sound, zoals de criticus Ira Gittler ze heeft genoemd. Furioze solo's, vol razendsnel gespeelde noten die worden doorspekt met rauwe misthoorngeluiden uit het laagste register en schrille kreten uit het hoogste register van de tenorsax. Maar dezelfde Coltrane die zijn toehoorders met een sheet of sound solo op de kast heeft gejaagd, weet daarna iedereen weer tot tranen te roeren door de manier waarop hij een ballad kan vertolken. Omdat Coltrane de melodie altijd veel respect betoont en over een katachtige souplesse beschikt, groeit hij in deze periode uit tot een van de indrukwekkendste balladvertolkers van de hardbop. Luister nu naar Theme for Ernie.

Na Theme for Ernie, nu in Hardbop Boulevard, Bass Blues. In Bass Blues, te vinden op de LP Traineeing In, wil John Coltrane de kwaliteiten van Paul Chambers aan de orde stellen. En die grijpt deze kans met beide handen aan. Allereerst mag hij samen met Coltrane het iets wat schetsmatige thema neerzetten, en verderop krijgt hij ruimte voor een lange, gestreken bas-solo. Maar de muziek in Bass Blues krijgt toch vooral vleugels door de vette, soepel rollende baslijnen die Paul Chambers in zijn rol van begeleider speelt. Ook drummer Art Taylor is hier enorm op dreef. Hier is Bass Blues.

Na deze prachtige bass blues sluiten we af met een stuk in een stevig medium tempo. You Say You Care. In dit stuk wordt na de heftige solo van Coltrane een veel ingetogener piano solo van Red Garland. En daarna van Paul Chambers een zeer bijzondere pizzicato solo tegen horen gebracht. Geniet van You Say You Care.

En met You Say You Care eindigen we een programma dat was gewijd aan de indrukwekkende muziek van John Coltrane en Paul Chambers. Wat ik tot slot nog even wil zeggen is dat volgende week in Hardbop Boulevard bassist Paul Chambers en alt-saxofonist Cannonball Adderley centraal staan. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Herbert Jansen en de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker en Frank Zwaag.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Tijd voor Hardball Boulevard. Het is 3:30 hier op Radio 6. En in deze aflevering van Hardball Boulevard laten we het vroege werk horen van de bassist Paul Chambers, die geboren is in 1935, en de drummer Philly Joe Jones, geboren in 1923. Om te beginnen een stuk dat in 1955 is opgenomen, maar dat pas in 2000 boven water is gekomen. Een compositie die klinkt als een klaroenstoot, met hoofdrollen voor saxofonist John Coltrane en Philly Joe Jones. Luister naar het Miles Davis Quintet met Two Bass Hit.

Dat was Two Bass Hit. Deze compositie heeft John Lewis in 1947 voor de big band van Dizzy Gillespie geschreven. En toen waren er hoofdrollen voor de bassist Ray Brown en de trompetist Dizzy Gillespie dus. Maar in de versie van het Miles Davis Quintet, die je zojuist hoorde, is die rolverdeling helemaal anders. Want in plaats van een trompetsolo hoor je een saxofoonsolo. Miles Davis heeft er kennelijk helemaal geen zin in om met terugwerkende krachten confrontatie met de solo van Dizzy Gillespie aan te gaan. En hij neemt hier genoegen met een dienende ensemblerol. Maar wat nog veel frappanter is, Miles Davis heeft de dragende rol van de bassist overgedaan aan de drummer, terwijl Two Bass Hit toch echt was opgezet als een pronkstuk voor onverschrokken bassisten. Dankzij de tegendraadse aanpak van Miles Davis moet zijn bassist, Paul Chambers, zich uitgerekend in Two Bass Hit nog koest houden. Maar hij zou al snel uitgroeien tot een van de meest gevraagde bassisten van het hardbop-tijdperk. De eerste twee maanden van 1956 overwintert het Miles Davis Quintet aan de West Coast. Voordat ze weer teruggaan naar New York, nodigt het kleine in Los Angeles gevestigde Jazz West label Paul Chambers uit om een LP te maken. Hij haalt er twee collega's bij uit het quintet van Miles Davis, John Coltrane en Philly Joe Jones. En aan de vleugel zit de geboren en getogen New Yorker Kenny Drew, die tijdelijk in Los Angeles woont. De titel van de platen is Chambers Music en als een soort groepsnaam staat er ook nog A Jazz Delegation from the East op de hoes afgedrukt. Voor een gaaf exemplaar trouwens geven verzamelaars tegenwoordig grif $600

Dexterity was dat van Charlie Parker, door Paul Chambers behendig omgebouwd tot een vehikel voor zijn solistische ambities. Het volgende nummer is van Benny Golson en stond ook op het repertoire van het Miles Davis Quintet Stable Mates. Net als in de andere stukken wekt ook hier de intens spelende pianist Kenny Drew de indruk dat hij al maandenlang met deze collega's optrekt.

Dat was Stablemates. En het volgende stuk is van Kenny Drew. Na een beetje statische Coltrane-solo en een soepele funky solo door Kenny Drew mag de uitbundige Philly Joe Jones ook nog even stevig uitpakken. Here is Eastbound.

Dat was Eastbound. En tot slot nu Train's Blues. Een compositie van John Coltrane. En de noten in de solo van Paul Chambers vallen weer prachtig op hun plaats. En Kenny Drew komt ook weer sterk uit de hoek. Volgende week in Hard Bop Boulevard. Paul Chambers en saxofonist John Coltrane. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. En je hoort het al, hier is Train.

Het is 16:30. Dit is de Concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag aandacht voor pianist Kenny Drew. Thelonious Monk, Bud Powell, Wynton Kelly en Horace Silver zijn hem voorgegaan. Maar in april 1953 is Kenny Drew aan de beurt. Hij is dan de vijfde bebop-pianist die voor het Blue Note-label een trio-LP mag maken. Op deze debuut-LP, Introducing the Kenny Drew Trio, wordt Kenny Drew geassisteerd door Curly Russell en Art Blakey. En die drie muzici hebben elkaar in 1952 al grondig leren kennen als ritmesectie van het kwartet van bebop-klarinetist Buddy DeFranco, die als een zelfverzekerde virtuoos alleen maar met superieure begeleiders wenste te werken. Yesterdays, dat is sinds 1933 bij jazzmuzici een geliefd vertrekpunt. En ook een bopper als Kenny Drew is gek op deze song van Jerome Kern. Net als bij zijn grote inspiratiebron Bud Powell zit er in deze vroege opname van Kenny Drew veel liefde voor de melodie. En ook nog allerlei sporen van de pianisten uit het swingtijdperk. Luister maar.

Yesterday's door Kenny Drew. Hij is in 1928 in New York geboren. Krijgt zijn eerste pianolessen als hij 5 is. En 3 jaar later geeft hij al zijn eerste recital. Als teenager zijn Fats Waller, Art Tatum en Teddy Wilson aanvankelijk zijn grote voorbeelden. Maar na de imponerende entree van de bebop-pianist Bert Powell heeft Kenny Drew vanaf 1945 een nieuw idool. Al snel heeft de leergierige Kenny Drew het revolutionaire bebop-idioom zo overtuigend in zijn vingers dat alle belangrijke bandleiders jacht op hem gaan maken. En dat levert een indrukwekkende reeks opnamen op. Met onder meer Howard McGhee, Sonny Stitt, Lester Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, Miles Davis, Sonny Rollins en Buddy DeFranco. En dan vindt Blue Note het in 1953 de hoogste tijd voor Introducing the Kenny Drew Trio, uitgevoerd in de vorm van een 10-inch LP. En mocht je daarvan nu nog een gaaf exemplaar willen bemachtigen, dan zul je daarvoor toch gauw ongeveer $400 moeten neertellen. Het volgende nummer, dat is een voorbode van de funky recht voor zijn raapstijl die steeds meer het handelsmerk van Kenny Drew zou gaan worden. Het heet Drew's Blues.

We begonnen Hardbop Boulevard met Yesterday's. Net hoorde je Drew's Blues. En het volgende nummer, Everything Happens to Me, is ook weer afkomstig uit de Great American Songbook. Als lid van de band van Tommy Dorsey heeft Frank Sinatra er in 1941 al een onvergetelijke versie van gezongen. In handen van het Kenny Drew trio ondergaat deze standaard van Matt Dennis en Tom Adair een stevige gedaantewisseling. Dankzij het kordate, bijna marsachtige tempo en het ongebruikelijk sobere en obstinate spel van Art Blakey. Hier is Everything Happens to Me.

en duidelijk hoorbare, maar ook een min of meer natuurlijke toon voor te brengen, waardoor hij het pad heeft geëffend voor mensen als Stanley Clarke, John Patitucci, Steve Swallow en Christian McBride. Overigens is in het volgende stuk weer de traditionele akoestische bas van Peck Morrison te horen, net als het vederlichte drumspel van Dave Bailey, Rouse's Point.

Dat was Rouse's Point, een ultrakort vertreksignaal dat heel erg aan Sonny Rollins doet denken. In het volgende stuk is Hugh Lawson weer van de partij, die net als Tom Flanagan, Barry Harris en Roland Hanna afkomstig is uit Detroit. Hij is overleden in 1997 op 61-jarige leeftijd. Deze fijnzinnige vakman heeft slechts 3 cd's op zijn eigen naam staan. Maar als begeleider vind je hem wel op talloze platen. En dat komt omdat hij de favoriete pianist was van veel belangrijke Amerikaanse bandleiders. Zo is hij te horen op wel 20 LP's van Yusef Lateef, waarop hij zich meestal van een ingetogen kant laat zien. In Little Sherry speelt hij echter een zeer gespierde, uitbundige solo.

Dat was Little Sherry. Ook het laatste stuk is een compositie van Charlie Rouse en te vinden op de plaat Taylor's Tenors. Je hoort achtereenvolgens Charlie Rouse, Walter Davis piano, Frank Foster tenor, Sam Jones bas en Art Taylor drums. Little Chico.

0: Met Little Chico besloten we het laatste deel van een tweeluik dat gewijd was aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Volgende week in Hartbeek Boulevard de pianist Kenny Drew. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Peter Smits.
1: En tot 4 uur is dit Hartbeek Boulevard. Dat is gewijd aan tenorsaxofonist Charlie Rouse. Vandaag het eerste deel van een tweeluik. Rouse is geboren in 1924 in Washington. Reeds als highschoolleerling is Charlie professioneel werkzaam als tenorsaxofonist. Hij is lid van het huisorkest van de Crystal Cavern, een ondergrondse jazzclub in Washington. Daar krijgt Billy Eckstine hem in 1944 in het vizier en die haalt hem bij zijn big band vol met talentvolle wilde brassen en vrijbuiters als bijvoorbeeld Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Dexter Gordon, Gene Ammons, Sonny Stitt, Leo Parker en Art Blakey. Blijkbaar kun je via zo'n onstuimige leerschool toch nog uitgroeien tot een uitgebalanceerde balladvertolker. Luister maar eens naar When Sonny Cats Blue.

Dat was Sonny Cats Blue. In een strakke, maar desalniettemin uiterst romantische interpretatie. Met Charlie Rouse, in de hoofdrol bijgestaan door Gildo Mahones op piano, Reggie Workman op bas en Art Taylor op drums. Deze ballad is te vinden op de LP We Paid Our Dues. Die is opgenomen in 1961, 3 jaar nadat Charlie lid van het kwartet van The Loneliest Monk is geworden. Hij dankt deze benoeming aan zijn indrukwekkende cv. In 1945 maakt hij deel uit van de futuristische big band van Dizzy Gillespie. En daarna werkt hij bij de band van de bebop-pioniers Ted Dameron en Fats Navarro. Aan het eind van de jaren 40 doet hij ervaring op in rhythm- en bluesbands, maar ook bij het orkest van Duke Ellington en het octet van Count Basie.

En dat was ook weer een portretje uit het familiealbum Roma, opgedragen aan een vrouw van Jimmy Woods. Voor deze compositie heeft Woods gebruik gemaakt van 10 frases van 8 maten. Ook hier heeft zijn ongebruikelijke aanpak toch weer een volkomen organische compositie opgeleverd. De complicaties van de driekwartsmaat maken zijn improvisatie in ritmisch opzicht nog een graadje stoutmoediger dan we al van hem gewend zijn. De bassist speelt een rol die naadloos aansluit bij de stijl en de bedoelingen van Jimmy Woods. Op bepaalde momenten begeleidt hij in een robuuste walking bass stijl met een stuwende ritme om plotsklaps het traditionele 4 in de maat spelen helemaal te laten vallen en de solist tussendoor van een gespierde, uiterst virtuose tegenmelodie te voorzien. Als je Carrie Peacock zo bezig hoort, zou je verwachten dat hij op een elite conservatorium heeft gestudeerd. Maar hij is een autodidact die door een toeval met de contrabas in aanraking is gekomen. Zijn militaire dienst vervult hij in Duitsland, van 1954 tot 1956. Daar heeft hij de leiding over een combo waarin hij drums, piano en incidenteel vibrafoon speelt. Door het plotselinge vertrek van de bassist komt hij in de verleiding om de contrabas eens ter hand te nemen. Die onvoorziene ontmoeting geeft hem de sensatie alsof hij geboren is voor dat instrument, de contrabas.

bescheiden en onbevangen oplos. Jack Wilson is nog maar 25 jaar oud, de pianist. Niet alleen een fijnzinnige, stimulerende begeleider, ook zijn heldere, gearticuleerde solo's blijken iedere keer weer pakkende juweeltjes. En dat geldt zeker voor zijn lange solo in Lonesome Road.

onder eigen naam. Op al die platen hoor je een vindingrijke improvisator die nooit zijn toevlucht hoeft te nemen tot stoflappen of tot effect bejag. Luister tot besluit van deze uitzending naar zijn superieure behandeling van twee liedjes uit The Great American Songbook. Om te beginnen, Laura.

tenorist Terry Edwards. Nadat hij jarenlang is genegeerd door de platenmaatschappijen, maakte hij tussen 1959 en 1962 zes LP's

0: Aldus Teddy Edwards, tenorsaxofonist, samen met Danny Horton piano, Leroy Vinegar bass en Milt Turner drums. Je hebt geluisterd naar een programma over tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week in Hardbop Boulevard hier op Radio 6. Het laatste deel van dit drieluik over Teddy Edwards. En dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Roel Kluver en de techniek de afgelopen uren werd verzorgd door mijn collega Jaap Dijker. Wij zitten hier volgende week zondag weer om 12 uur. En zometeen om 4 uur gaan we verder met het grote geluid en Lex Lamme. En nog meer jazz trouwens op deze middag hier op Radio 6. Zometeen om 5 uur met Off the Record. Dan met Hans Dijkstal. En om 6 uur in het Paleis van de Weemoed. Jazz, blues en het kauwgomplaatjesgevoel. Nog een hele prettige middag hier op Radio 6.
1: Hardbop Boulevard. En vandaag in Hardbop Boulevard het eerste deel van een drieluik dat gewijd is aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Teddy Edwards wordt vaak uitgeroepen tot de eerste volgroeide bebop-tenor. Maar hij is in zijn carrière begonnen op de altsaxofoon. En op de vroegste opname die er van hem bestaat, is hij dan ook op dat instrument te beluisteren. Dat studiodebuut maakt Teddy Edwards als lid van de band van Russell Jacquet met een luchtig niemendalletje, Penny's Worth of Boogie. De solisten zijn Russell Jacquet, zang en trompet, Arthur Dennis, bariton, Wild Bill Davis, piano en Teddy Edwards, altsax. De opvallend voortvarende bassist is Charlie Mingus en Chico Hamilton is de drummer. Tijdens een solo krijgt Teddy Edwards van zijn blazende collega's een paar stevige riffs om zijn oren.

En zo klonk Penny's Worth of Boogie. Een stuk dat karakteristiek is voor de overgangsperiode van swing naar bebop. Opgenomen begin 1945 in Los Angeles. Teddy Edwards is in 1924 geboren in Jackson, de hoofdstad van Mississippi. Net als zijn vader en zijn grootvader wordt hij beroepsmuzikant. Als talentvol autodidact gaat hij in 1940, 16 jaar oud, aan de slag in Detroit. Aan het einde van een grote tournee met de band van Ernie Fields, waarin hij de functie van lead alt vervult, raakt hij in november 1944 verzeild in Los Angeles. Daar is het hectische nachtleven rond Central Avenue misschien nog wel intenser en kleurrijker dan wat New York te bieden heeft in Harlem en op 42nd Street. Na afloop van een grote tournee met Coleman Hawkins besluit de gelauwde trompetist Howard McGee om aan de West Coast te blijven hangen. Hij wil graag met Teddy Edwards aan de slag, maar dan moet hij wel overschakelen op tenor. Het sextet van Howard McGee gaat resideren in The Downbeat, een jazzclub aan Central Avenue. Het is de eerste echte bebop-band aan de West Coast en iedereen wil ze zien. Teddy Edwards moet het iedere avond opnemen tegen de gelouterde tenor James King, die McGee heeft weggelokt uit de band van Andy Kirk. In Mop Mop hoor je eerst een hemelbestormende solo van Howard McGee, gevolgd door een hardhandig mini-duel tussen Teddy Edwards en James King.

Mop Mop was dat. In Deep Meditation maakt Howard McGee ruim baan voor Teddy Edwards, die hier nog niet helemaal los is van Coleman Hawkins.

Deep Meditation was dat. Teddy Edwards is met zijn neus in de boter gevallen. Hij heeft met Howard McGee een ervaren patroon, wiens sterren in deze periode steeds feller begint te stralen. Central Avenue werkt als een magneet op muzikanten uit heel Amerika. En vrijwel dagelijks kan hij tijdens jam sessions veel opsteden van collega's als Dexter Gordon, Wardell Gray en Lucky Thompson. Teddy Edwards maakt snel vorderingen. Zijn toonvorming begint persoonlijker te worden en zijn zinsbouw wordt bewegelijker. Luister maar naar Up in Dodo's Room, een compositie van de pianist Dodo Marmarosa.

Up in Dodo's Room was dat. Behalve Teddy Edwards, die het Bob-idioom aardig onder de knie begint te krijgen, hoorde je Dodo Marmarosa piano, Howard McGee trompet en Arvin Garrison gitaar. Na zijn terugkeer uit Europa heeft tenorsaxofonist Coleman Hawkins in 1939 een geniale interpretatie vastgelegd van Body and Soul. Wat de Mount Everest is voor bergbeklimmen, is deze legendarische versie van Body and Soul voor tenorsaxofonisten. In juli 1947, 8 jaar na Hawkins, doet ook Teddy Edwards een poging. Hij komt een heel eind boven de boomgrenzen uit, maar de top haalt hij niet echt.

Body and Soul. Tijdens de gloriejaren van de jazzclubs aan Central Avenue, zo tussen 1944 en 1950, zijn tenorenduels een tijdje lang de grote mode. Vooral Dexter Gordon en Wardell Gray mogen tijdens concerten en jam-sessies graag de degens kruisen. In juni 1947 vechten ze een duel uit dat door het Dial-label wordt uitgebracht als The Chase. Deze plaat veroorzaakt zoveel nationale reuring dat Dexter Gordon wordt uitgenodigd ook maar eens met collega Edwards in debat te treden. De monumentale openingsset is van Dexter Gordon. Teddy Edwards dient hem vervolgens van repliek in Hornin' In.

Dat was Hornin' In, een steekspel tussen Dexter Gordon en Teddy Edwards, opgenomen in december 1947. Die tenorenduels zijn aanstekelijk en inspireren tot de vorming van tal van tandems. Gene Ammons, Sonny Stitt, Johnny Griffin, Eddie Lockjaw Davis, Al Cohn, Zoot Sims en in Engeland Ronnie Scott, Tubby Hayes. En ook onder de vlag van jazz at the Philharmonic worden er tal van tenorengevechten geleverd, bijvoorbeeld door Flip Phillips en Illinois Jacquet. Naarmate de jaren 40 verstrijken, begint het spel van Teddy Edwards steeds evenwichtiger en vloeiender te worden. Luister dadelijk maar naar het laatste stuk uit oktober 1948. Want we zijn bijna aan het einde van deel 1 van een drieluik gewijd aan de tenorsaxofonist Teddy Edwards. Volgende week deel 2 met muziek uit de periode 1954-1961. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Luister tot slot naar The Talk of the Town.

En natuurlijk geen 3 uur, maar 3:30 hier op Radio 6. En vandaag het laatste deel van een tweeluik, gewijd aan tenorsaxofonist Harold Land. Dat in het programma Hardbop Boulevard. Het is een gelegenheidscombo onder leiding van trombonist Frank Rosolino, maar het klinkt alsof ze al jaren met elkaar samenspelen. Op de lessenaars ligt een assertief stuk van Stan Levy, de drummer van het gezelschap. Hij heeft het genoemd naar zijn zoons Chris en Dee. En het heet dan ook simpelweg Chris Dee.

En zo klonk Chris D, afkomstig van de LP Free For All, met Frank Rosolino trombone, Harold Land tenor sax, Victor Feldman piano, Leroy Vinegar bass en Stan Levy drums. En dit quintet mag dan wel een ad hoc ensemble zijn, maar de heren werken natuurlijk wel regelmatig met elkaar samen. En dat gebeurt in allerlei wisselende combinaties, onder meer in de Lighthouse All Stars in Hermosa Beach. Stilistisch zitten ze alle vijf op dezelfde ondubbelzinnige hardboplijn. In 1959 maakt Harold Land zijn tweede LP onder eigen naam, The Fox. Ook op deze quintetplaat kun je horen hoe inspirerend het samenspel tussen vijf geestverwanten kan zijn.

En dit was Little Chris, opgedragen aan de 9-jarige zoon van Harold Land. En behalve Harold Land hoorde je pianist Elmer Hope in een tamelijk rebelse bui. En de drummer Frank Butler met zijn gebruikelijke kraakheldere en ook intens melodische aanpak. Trompetist Dupree Bolton was te horen met een uitzonderlijk evenwichtige solo. En hij werd door kenners getipt als de opvolger van Fats Navarro en Clifford Brown. Maar hij zou hierna echter nog maar aan één plaat meewerken. Katanga van Curtis Amy. En vervolgens is hij spoorloos verdwenen. Vorig jaar zijn er totaal onverwacht nog een paar stukken met Dupree Bolton opgedolven uit de archieven van Capitol en Pacific. En daar zullen we binnenkort een programma aan wijden. Dan nu weer een stuk van de LP waarmee we dit programma zijn begonnen. Het titelstuk van de plaat Free for All. Een funky blues nummer dat is geschreven door Frank Rosalino. En het stuk eindigt met een abruptheid die typerend is voor het hardpop tijdperk.

Free for All. Een van de opvallendste en ook een van de meest geïnspireerde platen uit de carrière van Harold Land is Impressions of Folk Music, gemaakt in 1963. Op die plaat pakt hij 8 stukken uit het folkrepertoire bij hun lurven en bouwt ze om tot lanceerinrichtingen voor uitzonderlijke bevlogen improvisaties. Luister maar eens naar On Top of Old Smokey.

En dat was Consultation, een compositie van Curtis Counts. Headed Land met Jack Sheldon trompet, Carl Perkins piano, Curtis Counts bass en Frank Butler drums. En natuurlijk Headed Land tenor sax. Bij het schrijven heeft Counts gebruik gemaakt van een speciale 12-tons techniek die hij van zijn docent Lyle Murphy heeft geleerd. Het stuk is enigszins dubbelzinnig van karakter. Het combineert een wat wazige, mistige sfeer met een aardse, bluesy inslag. Curtis Counts is zo vereerd met de komst van de gelouterde Harold Land dat hij de eerste LP van zijn groep de titel meegeeft Landslide. En Landslide betekent aardverschuiving, maar ook verpletterende verkiezingsoverwinning. De 28 jaar oude Frank Butler vertoeft voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. En iedereen is zo onder de indruk van de debutant dat hij meteen al een forse solo krijgt toegewezen. Luister wat hij op een loepzuiver gestemd drumstel presteert met stokken, vingers en knokkels.

Op een loepzuiver gestemd drumstel met stokkenvingers en knokkels, zo klonk A Fifth for Frank, waarin Frank Butler liet horen hoe evenwichtig en muzikaal een drumsolo kan klinken. Volgende week het laatste deel van dit tweeluik over tenorsaxofonist Harold Land. Dan een uitzending over zijn toetreden tot het quintet van bassist Curtis Counts en hoe die een paar platen onder eigen naam maakt. En die behoren tot het beste uit de jaren 50 en 60. Volgende week zondag om 16:30 hier op Radio 6. Het tweede en laatste deel rond de tenorsaxofonist Harold Land. Dit programma Hardbop Boulevard werd samengesteld door Peter Smits. Zo dadelijk om 16:00 gaan we hier op Radio 6 verder met Jaap Ludeke en zijn programma Ludeke Straight Ahead. Een swingeltuur vol nieuwe cd's uit binnen- en buitenland. En aansluitend zometeen om 17:00 Off the Record. Een wekelijks programma met recente en minder recente jazz-cd's. Gast van de maand vandaag, fluitist Ellen Helmes. Zo dadelijk om 17:00. Mijn naam is Roel Kluver. De afgelopen uren zat ik hier samen met technicus Jaap Dijker. Dank je allemaal voor de aandacht. En wie weet, tot een andere keer. Met tot 16:00 Hardbop Boulevard. En daarin vandaag aandacht voor de componist, arrangeur en bandleider Gerald Wilson. Geboren in 1918 werd hij in Shelby, een straatarm stadje in Mississippi. In Detroit volgde hij de muziekafdeling bij de vermaarde Cass Tech High School. En in 1939 treedt hij toe tot de trompetsectie van de band van Jimmy Lunsford. En hij trekt veel aandacht met zijn trompetsolo's in What's Your Story, Morning Glory en Lunsford Special. Hij slaat ook aan het componeren voor de Lunsford Band en met name Yard Dog Mazurka en High Spook bezorgen hem veel faam. In 1944 is zijn positie zo stevig dat hij met een eigen orkest aan de slag kan gaan.

En dat was Grooving Hive en Dizzy Gillespie in een opzwepend arrangement van Gerald Wilson. Solisten, dat waren Hubert Dodson, trompet, Eddie Davis, tenor sax, en niet te verwarren met Eddie Lockjaw Davis, en verder Jimmy Bunn piano. Ook in het volgende stuk geven Gerald Wilson en zijn muzikanten er blijk van dat ze het nog zo prille bebop-idiom al behoorlijk onder de knie hebben.

En dit was een compositie van Gerald Wilson, die ook het arrangement heeft geschreven. De solisten, dat waren Jimmy Bunn, piano, Eddie Davis, tenor, vermoedelijk Snooky Young, trompet en Gus Evans, alt sax. De titel van het stuk, Cruising with Cap, en die Cap is natuurlijk niemand minder dan Cab Calloway, die het stuk in 1944 als eerste heeft opgenomen. Na drie opwindende, maar slopende jaren met zijn big band geeft hij eind 1947 er de brui aan. En voortaan is hij vooral actief achter de schermen. Eerst nog als componist en arrangeur voor Duke Ellington, Count Basie en Dizzy Gillespie, maar later steeds meer als uiterst succesvol broodschrijver voor commerciële opdrachtgevers. Televisieprogramma's, speelfilms, bijvoorbeeld shows in Las Vegas, popzanger en rhythm and blues artiesten. Je zou hem de Quincy Jones van de jaren 50 kunnen noemen, deze Gerald Wilson. Maar na jarenlang alleen maar voor anderen te hebben gewerkt, wil hij eindelijk weer eens eigen baas zijn. En in 1961 is het eindelijk zover. You Better Believe It heet de eerste plaat van de uit de as herrezen big band van Gerald Wilson.

Een bitterzoete blueswals was dit. En de solisten waren Richard Groove Holmes, hemmeltorgel, Carmel Jones, trompet en Harold Land, tenor. Een ontspannen, soms bijna lome driekwartsmaat was afkomstig van de drummer Mel Lewis. Maar Gerald Wilson is ook bedreven in heftige kopererupties. Luister maar naar Jerry.

Dit was Babbling and a Foregone Intuit. 2,5 jaar na de Blues Message volgt Ktanga, de laatste plaat van Curtis Amy voor het Pacific Label. Curtis Amy is inmiddels verslingerd geraakt aan de sopraansax. Samen met de gitarist Ray Crawford is hij nu te horen in een buitengewoon sfeervolle overpeinzing, Lonely Woman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1959 en 63 van de Amerikaanse hardbop pianist en componist Horace Silver. Afkomstig van de cd Finger Popping, opgenomen in 1959 en uitgebracht op het Blue Note label. En van de cd Song for My Father, opgenomen in 1963 en ook uitgebracht op Blue Note. Dit uur House of Hardbop werd samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac. Dat ligt in Michigan. Hij is geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Alvin Jones. Nou, en die zijn minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en als arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het beroemde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band met de beste studiomuzikanten uit New York om op maandagen bij elkaar te komen. En dan speelden ze composities en arrangementen van Jones. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op in de Village Vanguard in New York. Nou, dat werd echt een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 18 juni 1969 stond de band er weer, maar nu in de A&R Studios voor opname voor het album Central Park North, uitgebracht op Solid State. U hoort nog twee stukken van die opname met als eerste een Thad Jones compositie en arrangement, Stow Away Zone. Het is een funky blues met een krachtig duel van de twee tenorsaxofonisten Joe Farrell en Eddie Daniels. Vervolgens een superswingende shuffle, geschreven door Jerome Richardson en gearrangeerd door Thad Jones. De titel? The Groove Merchant. Het hoogtepunt van dit stuk vormen de drie geweldige saxofoonrefreinen met Richardson in de lead op sopraansax. En je wordt er alleen maar vrolijk van. Op 20, 21 en 28 januari en op 25 mei 1970 stond de band nogmaals in de A&R Studios in New York. En daar maakten ze wat later bleek hun laatste opname voor het Solid State label. Het album werd uitgebracht onder de titel Consummation. Als eerste daarvan hoort u, opgenomen op 20 januari, het titelstuk. Een prachtige ballad, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest is voor dit stuk uitgebreid met vier horens en een tuba. De solisten zijn Thad Jones en pianist Roland Hanna. En let u vooral op het schitterende toetie in Double Time Feel.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het vierde en laatste deel met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. In januari en mei 1970 stond de band weer in de New Yorkse A&R studio's voor opname voor het album Consummation. Dat werd tevens hun zwanenzang voor Solid State. U hoort het stuk Dedication, opgenomen op 20 januari. Geschreven en gearrangeerd door Thad Jones. Het orkest was ook voor dit stuk speciaal uitgebreid met 4 horens en een tuba. Bassist Richard Davis opent gedragen. Daarna komt Thad Jones op bugle erbij en dat wordt weer gevolgd door een modulatie naar een blues in medium uptempo met als solist Jerome Richardson op altsax. Het slot is weer in een gedragen tempo met Thad Jones in de hoofdrol. Vervolgens hoort u een compositie en arrangement van Thad Jones opgenomen op 21 januari. De titel Tiptoe. Het is gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met een prachtige gestopte trompetsolo van Snooky Young. Mel Lewis speelt vervolgens een mooi vraag-en-antwoord chorus op Brushes met het ensemble. Ja, en hiermee bewijst Mel wederom zijn enorme muzikaliteit. Jerry Dudgeon speelt nog een swingende alt-solo, daarna het tutti en dan loopt het orkest weer elegant op hun tenen naar het slot. It Only Happens Every Time is wederom een klein meesterwerkje van Jones. Het is een bossa nova met als solist pianist Roland Hanna. Fingers, opgenomen op 28 januari, is een bop-ritmeschema in uptempo. Als soliste hoort u achtereenvolgens trombonist Benny Powell, pianist Roland Hanna, trompetist Danny Moore, tenorist Billy Harper en bassist Richard Davis. Let vooral op het geweldige saxrefrein met Jerome Richardson in de lead op sopraansax. Ja, dit is gewoon een puur jazzorkest op een ongekend hoog niveau.

U luistert naar het programma House of Hardbop met opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde. En dat was tot nu toe in de big band traditie niet voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in een kwartetbezetting speelden. Op 25 mei 1970 werden in de New Yorkse A&R-studio's de laatste drie stukken opgenomen voor het album Consummation. Ook het laatste album voor het fantastische Solid State label. Us is weer een rockachtige compositie en tevens arrangement van Thad Jones. Behalve Jerome Richardson op sopraansax in de introductie is het verder een compleet orkestrale uitvoering. Richard Davis op basgitaar en gitarist David Spinoza als extra toevoeging voor de funky feel. Vervolgens het bekende en prachtige door Thad Jones geschreven en gearrangeerde ballad in driekwartsmaat A Child Is Born. Thad Jones en Roland Hanna in de hoofdrol. Ten slotte weer een funky stuk in vijfkwartsmaat, de blues A Hunk A Hunk, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones met als solisten Roland Hanna, elektrische piano, Eddie Daniels, tenor, Marvin Stamm op trompet. De band maakte in die tijd nog twee albums voor het Solid State label. Als gasten de beroemde blues-shouter Joe Williams en de rhythm and blues zangeres Ruth Brown. Later maakte het orkest nog verschillende opnamen voor andere labels. De periode 1966-1970 was echter de absolute topperiode van het orkest. Ze hadden de allerbeste solisten uit die tijd. Qua timing, swing, dynamiek, interactie en blues-feeling is het orkest in deze samenstelling met co-leider Mel Lewis achter de drums, ja, eigenlijk nooit meer geëvenaard. Na het jammerlijk vertrek van Jones naar Denemarken, eind 1978, nam Mel Lewis, tot aan zijn overlijden in 1990, het leiderschap van het orkest over. De naam van de band werd toen veranderd in The Vanguard Jazz Orchestra en zette de traditie van Thad en Mel nog iedere maandagavond voort in de Village Vanguard in New York. Thad Jones, de geniale arrangeur, componist, trompetist en ook charismatisch orkestleider, overleed op 19 augustus 1986 in Kopenhagen.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1969 en 1970 van de Thad Jones Mel Lewis Orchestra. De opnamen komen uit de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Uitgebracht door Mosaic Records. Dit programma werd samengesteld door Erik Inner.

Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan. En hij werd geboren in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en de drummer Alvin Jones. En die waren minstens zo getalenteerd als hij zelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een heel bloeiende hardbop scene. Denk aan muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen. En wel als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. Eind 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band. En daarin zaten de beste studiomuzikanten uit New York en ze kwamen op maandagen bij elkaar om de composities en arrangementen van Jones te spelen. En dat gebeurde in het nachtelijke uurtjes na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets heel bijzonders aan de hand was tijdens die repetities werd al snel verspreid. En dat gebeurde in de pers. En op maandagavond 7 februari 1966 trad het orkest voor het eerst in het openbaar op. Ze deden dat in de Village Vanguard in New York. Nou, en dat werd een ongeëvenaard succes. En sinds die bewuste maandagavond trad de band daar 12 jaar lang onder leiding van Thad Jones iedere maandagavond op. Op 17 oktober 1968 werden er weer in diezelfde club live-opnamen gemaakt en die werden uitgebracht op het Solid State label. De titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste stuk hoort u een compositie en een arrangement van Thad Jones met de titel Say It Softly. Thad Jones speelt hierin op onnavolgbare wijze het thema op bugle, gevolgd door een spetterende toetie door het orkest met heel vet drumwerk van co-leider Mel Lewis. U hoort ook nog Jerry Dudgeon op altsax. Het programma gaat dan verder met Kids Are Pretty People, wederom met Thad Jones en daarin als voornaamste solist Jimmy Napper met een geweldige trombone solo. Let u vooral weer op dat fantastische ensemblewerk en hoe de hele ritmesectie dit begeleidt en blijft swingen in zo'n lastig tempo. Nou, dat is een schoolvoorbeeld van timing en swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Ik zei u al eerder, het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen besteden we uitgebreid aandacht aan hem. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 17 oktober 1968 werden er wederom live opnamen gemaakt in de Village Vanguard in New York. Deze opnamen werden uitgebracht onder de titel Monday Night at the Village Vanguard. Als eerste de bekende compositie van W.C. Handy, The St. Louis Blues. Maar dan in een zeer bijzonder arrangement van ventieltrombonist en arrangeur Bob Brookmeyer. Het stuk begint met een eigen thema van Brookmeyer, waarna de originele melodie volgt. De solisten zijn Thad Jones, trombonist, Garnet Brown, altsax, Jerome Richardson, en dan weer Thad Jones op bugle en pianist Roland Hanna. In dit fantastische arrangement zit van alles. Kleur, tempowisselingen en onbegeleide solo's. Het stuk eindigt weer met het thema van Brookmeyer, gevolgd door Handy's originele melodie. Vervolgens een compositie en arrangement van Thad Jones met de titel The Waltz You Swing For Me. Het stuk heeft een duidelijke gospelfeel met weer zo'n weergaloos geniaal ensemble toetie van de leider. De solisten zijn pianist Roland Hanna en Jerome Richardson, maar dit keer op sopraansax.

U luistert naar het programma House of Hardbop en hierin hebben we opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met meester big band drummer Mel Lewis richtte die in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en gelijktijdig stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Een andere bijzonderheid was het feit dat met Mel Lewis als drummer de ritmesectie in de begeleiding van de solisten een interactieve kleine combo vormde, wat tot nu toe in de big band traditie nog niet was voorgekomen. De solisten konden uitgebreid soleren alsof ze in kwartetbezetting speelden. Op 17 en 18 juni 1969 ging het orkest weer de A&R Studios in New York in voor nieuwe opnamen voor Solid State. Die werden uitgebracht onder de titel Central Park North. De tijden waren aan het veranderen, dus ook de Thad Jones Mel Lewis Orchestra ging met zijn tijd mee. Thad Jones leverde een aantal funky arrangementen af. Die waren uiteraard van een ongekend hoge en tijdloze kwaliteit. Het bewijs wordt al geleverd in het titelstuk Central Park North. Deze compositie bestaat uit 3 delen en met als solisten Thad Jones op bugle, trompetist Jimmy Nottingham, sopraansaxofonist Jerome Richardson en co-leider Mel Lewis. En die bewijst hier dat hij de funky ritmes ook onder de knie had. Richard Davis heeft hier de contrabas even verruild voor de basgitaar. Vervolgens hoort u in Jive Samba van Ned Adderley, een arrangement van Thad Jones. Na de drum intro van Mel Lewis hoort u het thema en dan soleren achtereenvolgens de trompetisten Richard Williams en Nanny Moore, gevolgd door een fluitsolo van Jerome Richardson met een knipoogje naar Yusuf Lateef. Tot slot weer een compositie en arrangement van de maestro Thad Jones. Een swingende shuffle getiteld Big Dipper. Solisten: Roland Hanna, Jimmy Nottingham en een geweldige tenorsolo van Eddie Daniels.

In House of Hardbop, in dit programma bij de Concertzender, heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 68 van het Thad Jones Mel Lewis Orchestra, afkomstig van de CD-box The Complete Solid State Recordings of the Thad Jones Mel Lewis Orchestra, uitgebracht door Mosaic Records. Samengesteld voor de Concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag opname van trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat deze zeer bijzondere muzikus werd geboren in Pontiac, Michigan, in een buitengewoon muzikale familie. Zijn twee andere broers waren niemand minder dan pianist Hank Jones en drummer Elvin Jones, die minstens zo getalenteerd waren als hijzelf. Thad Jones groeide op in Detroit, een stad met in de jaren 40 en 50 een bloeiende hardbop scene, met muzici als Barry Harris, Billy Mitchell en Kenny Burrell. In 1954 kreeg hij de aanbieding van Count Basie om in diens orkest te komen spelen, als trompetist en arrangeur. Hij speelde en arrangeerde bij Basie tot 1963. En in 1965 formeerde hij samen met drummer Mel Lewis het befaamde Thad Jones Mel Lewis Jazz Orchestra. Oorspronkelijk was het orkest opgericht als een rehearsal band, met de beste studiomuzikanten uit New York om op de maandagen bij elkaar te komen om de composities en arrangementen van Jones te spelen. Dat gebeurde in de nachtelijke uren na hun normale studiowerk. Het gerucht dat er muzikaal iets zeer bijzonders aan de hand was tijdens de repetitie werd al snel verspreid in de pers. En op maandagavond, 7 februari 1966, trad het orkest voor het eerst op in het openbaar in de Village Vanguard in New York. Het werd een ongeëvenaard succes. Op 4, 5 en 6 mei 1966 ging het orkest de A&R Studios in New York in voor opname voor het Solid State label, dat als album werd uitgebracht onder de naam Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Als eerste, opgenomen 4 en 5 mei, hoort u ABC Blues, gecomponeerd en gearrangeerd door Bob Brookmeyer. Het begint met een vrij bas- en drumduet tussen bassist Richard Davis en co-leider Mel Lewis. Vervolgens hoort u het thema, gevolgd door solo's van Thad Jones, tenorist Joe Farrell, altist Jerry Dudgeon. Dan volgt een weergeloos toetie als opmaat voor een schitterende solo van ventieltrombonist Bob Brookmeyer, wat weer uitmondt in een samenspraak met de voornoemde solisten. Het stuk eindigt weer zoals het begin, met korte, vrije solo's van bas, drums en drums, eindigend in het thema en een mysterieus coda. Het stuk is een mooi voorbeeld van abstractie met als basis de blues. Als tweede stuk hoort u het lyrische Don't Ever Leave Me, gecomponeerd en subliem gearrangeerd door Thad Jones. Prachtige solos van Jones op flugelhorn en Joe Farrell op fluit.

In ons programma House of Hardbop luistert u een opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Het is 100 jaar geleden dat deze geniale muzikus werd geboren. De komende uitzendingen zal uitgebreid aandacht aan worden besteed. De opname van het orkest dat hij in 1965 oprichtte met drummer Mel Lewis zullen hierbij centraal staan. Op 4, 5 en 6 mei 1966 gaat het orkest voor het eerst de studio in voor opname voor het Solid State label. De opnamen werden gemaakt in de A&R studio in New York met voor die tijd een state-of-the-art opname technologie. De meeste composities en arrangementen zijn van de hand van Thad Jones, aangevuld met werk van onder andere Bob Brookmeyer. Je hoort de opname van 5 en 6 mei te beginnen met een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Once Around. Een modaal uptempo stuk met solo's van trompetist Bill Berry, baritonsaxofonist Pepper Adams en let u vooral op het parelende pianospel van Hank Jones. En de korte muzikale drumsolo's van co-leider Mel Lewis aan het einde. Vervolgens dan weer een compositie en arrangement van Thad Jones getiteld Three in One. De melodie wordt gespeeld door de leider samen met Pepper Adams. Beide een van de swingende shout-chorussen ooit door Thad Jones geschreven. Als derde stuk een compositie en arrangement van trombonist Tom McIntosh, geschreven in 6/4 maat met de veelzeggende titel Balance Scale is Justice. Thad Jones, Pepper Adams en Bob Brookmeyer spelen alle drie geweldige solo's, begeleid door een kokende ritmesectie.

We luisteren bij de concertzender naar House of Hard Bop, opname van de Amerikaanse trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Samen met big band drummer par excellence Bell Lewis richt hij in de herfst van 1965 een orkest op dat een enorme invloed zou hebben op de ontwikkeling van de hedendaagse big band traditie. De composities en arrangementen van Jones waren vernieuwend en tegelijk stevig geworteld in de traditie van Duke Ellington en Count Basie. Op 4, 5 en 6 mei 1966 maakte het orkest hun eerste opnames in de A&R-studio in New York voor het toen gloednieuwe label Solid State. Dit album werd uitgebracht onder de titel Presenting Thad Jones, Mel Lewis en The Jazz Orchestra. Je hoort als eerste de ballad Willow Weep For Me van Anne Ronell met een fantastisch arrangement van Bob Brookmeyer. Thad Jones speelt hier op prachtige en speelse wijze de melodie op bugel, gevolgd door Bob Brookmeyer op ventieltrombone. Dan hoort u, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, het zeer opgewekte en swingende Mean What You Say, met als solisten Hank en Thad Jones, en een nog jonge, maar fantastisch spelende Eddie Daniels op tenor sax. Tenslotte hoort u de eerste live opname van het orkest, opgenomen in de Village Vanguard op 28 april 1967. Het stuk Little Pixie, geschreven en gearrangeerd door Thad Jones, is een huzarenstuk gebaseerd op de akkoorden van I Got Rhythm met als solisten Roland Hanna, Joe Farrell, Jerry Dodgen, Eddie Daniels, Pepper Adams en Jerome Rochester. Het swingt de pan uit.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het vierde en laatste deel met opname van tenorsaxofonist Hank Mobley met drummer Philly Joe Jones. De bekende legendarische Amerikaanse hardbop-tenorist Hank Mobley heeft in zijn carrière veel opnamen gemaakt onder zijn eigen naam voor het toonaangevende Blue Note label. De ritmesecties waren altijd van zeer hoog niveau, vooral als drummer Philly Joe Jones erbij zat. Diens superieur swingende en interactieve spel gaven die ritmesecties altijd een extra lading. Mobley nam 7 albums op met Jones in de ritmesectie en die kreeg hij in chronologische volgorde te horen. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte hij opname in de studio van Rudy Van Gelder in New York voor Blue Note. Deze opname werd uitgebracht op het album No Room for Squares. Je hoort in deze uitzending de opname van 2 oktober 1963 met in de bezetting Mobley op tenorsax, Lee Morgan, trompet, Andrew Hill, piano, John Orr, bas en dus Jones achter de drums. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Three-Way Split. Het stuk is gebaseerd op het bekende akkoordenschema van I Got Rhythm, waarin de saxofonist laat horen hoe meesterlijk hij hierop soleert. Vervolgens hoort u een mooie ballad getiteld Carolyn, geschreven door Lee Morgan, met prachtige solos van Hank Mobley, Andrew Hill en Lee Morgan. Tot slot van de sessie hoort u van de hand van Hank Mobley het titelstuk No Room for Squares. Het stuk heeft een modaal karakter en let u vooral op de vraag- en antwoord-solo's van drummer Philly Joe Jones voor de beide blazers, haarscherp en zeer muzikaal.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van deze twee muzici samen met Mobley als leider dateren van 21 april 1957 in sextetbezetting voor het album Hank. Op 7 maart en 2 oktober 1963 maakte Hank Mobley opname in de Van Gelder Studio in New Jersey. Die zijn uitgebracht op Blue Note onder de titel No Room for Squares. 4 stukken van deze sessies zijn later uitgebracht op Blue Note op het album Straight No Filter. U hoort van de opnames van 7 maart 2 stukken, maar dan met Donald Byrd, Herbie Hancock en Butch Warren. Als eerste een compositie van Hank Mobley getiteld Feeling Good, uitgevoerd met een swingende shuffle feel van Philly Joe Jones. Mobley speelt hierin een geweldige tenorsolo. Vervolgens een compositie van Cy Oliver, getiteld Yes Indeed, met een gospelachtige feeling en ook een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. Daarna nog de 2 stukken van de sessie van 2 oktober. Achtereenvolgens 2 composities van Hank Mobley, getiteld Syrup and Biscuits en Coming Back. Met vooral in het laatste stuk speelt Mobley een bevlogen tenorsolo.

U luistert bij de concertzender naar House of Hard Bop met het vierde deel van vier uitzendingen van de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley. Met in de ritmesectie de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. De tenorsaxofonist met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat vormen een fraai geheel met de licht swingende simple beat van drummer. Zowel Hank Mobley als Philly Joe Jones vertrokken in de tweede helft van de jaren 60 naar Europa om daar hun heil te zoeken. Ze troffen elkaar weer op 12 juli 1969 in de Barclay Studio in Parijs voor een opname voor Blue Note onder leiding van Hank Mobley. Met Dizzy Rees op trompet, Slide Hampton, trombone, Vince Benedetti, piano, L.B. Colas, bas en Jones op de drums. Het album is uitgebracht onder de titel The Flip. U hoort twee stukken die geschreven zijn door Mobley met als eerste stuk Feeling Folksy. Dat sterk doet denken aan het bekende Zweedse volksliedje Dear Old Stockholm. Iedereen speelt hier zeer goed, maar vooral Hank Mobley, die flink achter de broek wordt gezeten door een ruig spelende Philly Joe Jones. En tot slot hoort u Early Morning Stroll. Door het enorm interactieve en swingende spel van Philly Joe Jones hoort u een zeer inspirerende solo van de leider. En ook het spel van Dizzy Rees, Slide Hampton en Vince Benedetti krijgt vleugels met deze geweldige drummer in de ritmesectie.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar opname van de Amerikaanse legendarische tenorsaxofonist Hank Mobley met de superieure hard bop drummer Philly Joe Jones. De eerste opname van Hank Mobley met Philly Joe Jones op drums dateren van 21 april 1957, toen Mobley voor Blue Note het album Hank opnam in een sextetbezetting met een keur aan jonge hardbop-prominenten. En dat waren naast tenorist Hank Mobley Donald Byrd, trompet, John Jenkins, altsax, Bobby Timmons, piano, Wilbur Ware, bas, Philly Joe Jones, drums. Je hoort als eerste stuk Cole Porter's Easy to Love, waarbij zowel Hank Mobley, Donald Byrd, John Jenkins en Bobby Timmons voortreffelijk soleren en in de 4-om-4 solo's met de blazers laat Philly Joe Jones aan duidelijkheid niets te wensen over. Vervolgens hoort u de standaard Time After Time van componist Julius Stein, uitgevoerd als ballad met een prachtige cadens op het einde van tenorist Hank Mobley. Tot slot van deze sessie een swingende blues geschreven door Bud Powell, getiteld Dance of the Infidels. Na de intro van Philly Joe Jones volgt het thema en gaan de solisten los. Na twee drumchorussen weten de solisten niet van ophouden en volgt er een knallend slot.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hardbop, met het eerste deel van 4 uitzendingen over de legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Hank Mobley, met in de ritmesecties de geweldige hardbop-drummer Philly Joe Jones. Hank Mobley, met zijn mooie ronde toon en zijn timing iets achter de beat, vormen een fraai geheel met het lichte, swingende bekkenspel van Philly Joe Jones. Op 20 oktober 1957 ging Mobley opnieuw de Rudy Van Gelder studio in New Jersey, voor weer een sextetopname voor Blue Note. Ditmaal in een totaal andere bezetting, maar wel weer met Philly Joe aan de drums. Deze hebben lang bij Blue Note op de plank gelegen en zijn pas voor het eerst uitgebracht onder de titel Poppen in 1980 in Japan. Onbegrijpelijk, omdat er uitstekend wordt gemusiceerd. In de bezetting hoort u Mobley, trompetist Art Farmer, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist Sonny Clark, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. U hoort als eerste Poppin, het titelstuk van het album en geschreven door Hank Mobley. Na het thema is de eerste solist pianist Clark met een formidabele solo, gevolgd door het donkerbruine baritongeluid van Pepper Adams. Daarna volgen Art Farmer op trompet en de leider op tenorsax met een mooie, elegant, vloeiende solo die uitmondt in een 8-om-8 solo met Philly Joe Jones. Vervolgens een mooie uitvoering van de ballad Darn That Dream van Jimmy Van Heusen, waarin Hank Mobley de melodie op schitterende wijze omspeelt, prachtig begeleid door pianist Sonny Clark met zijn mooie lichte touché. En dan tot slot weer een compositie van Hank Mobley getiteld Getting Into Something. Een typische compositie tussen swing en bob in van Mobley in een medium uptempo. Hank Mobley is de eerste solist en speelt een relaxed swingende solo, gevolgd door zeer inspireerde solo's van Art Farmer, Pepper Adams en ook Sonny Clark. Het ritme tandem loopt als een trein, maar dat is niet zo verwonderlijk, want Paul Chambers en Philly Joe Jones waren in die tijd de vaste ritmesectie van het beroemde Miles Davis Quintet.

U luistert naar House of Hardbop met het eerste deel van twee afleveringen van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. De muziek van dit kwartet beweegt zich tussen hardbop en modale jazz, afgewisseld met prachtige bitterzoete ballads afkomstig uit het American Songbook. Op 25 en 26 februari 1989 maakt het kwartet opname in Studio 44 in Monster voor het album Jubilee, dat werd uitgebracht op het Timeless label. De bezetting bestond uit Rijn de Graaf, piano, Dick Wennick, tenorsax, sopraansax en fluit, Koos Riers op bas en uw programmamaker Erik Ineke aan de drums. Het kwartet werd op enkele tracks uitgebreid tot een sextet met trompetist Jarmo Hogendijk en trombonist Bart van Lier. Deze uitgebreide bezetting hoort u in de razendsnel gespeelde compositie Cornish Pixie van Rijn de Graaf, waar de stukken er vanaf vliegen. Vervolgens hoort u weer het kwartet in de prachtige ballad For Heaven's Sake, bekend van de uitvoering van zangeres Billie Holiday. Maar deze uitvoering, met een glansrol voor Dick Wennick, mag er ook zijn. In Dick Wennick's compositie Moria keert het volledige sextet weer terug, waarin Rijn de Graaf in zijn solo de donkere en mysterieuze kanten van deze compositie op schitterende wijze naar voren laat komen. De prachtige bassolo van Koos Riersen mag ook zeker niet onvermeld blijven. Tot slot hoort u weer in kwartetbezetting nog een gedeelte van het modale Why Not, gebaseerd op de akkoorden van de Miles Davis compositie So What. Dit was het laatste album van het Rijn de Graaf Dick Wennick kwartet. Het vierde met dit album zijn 25-jarig bestaan, gevolgd door een uitgebreide afscheidstournee langs de Nederlandse jazzpodia. Zowel Dick Wennick als Koos Riersen zijn helaas niet meer onder ons. Dick Wennick is onlangs overleden, Koos Riersen overleed in 2017. Maar hun schitterende bijdragen aan deze groep zijn onvergetelijk.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1983 en 89 van het Rendegraaf Dick Fennick Quartet. Afkomstig van de cd Cloud People, opgenomen in 1983, uitgebracht op Timeless. En van de cd Jubilee, opgenomen in 1989 en uitgebracht ook op Timeless. House of Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.